0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0800 47 69. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De heerlijkste en lekkerste.

0: Roodbes, Blauwebes.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

uitgescheten, ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij minder gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oosttuinkerken.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 47-69. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5:00.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland
4: 104.9 FM.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Hartman zit je goed.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende... is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge... Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat ik jong was. Dat was een prachtige tijd. Wonderlijk, bijna magisch zelfs. Toen had ik bijvoorbeeld nog oog voor de vogels die vrolijk zongen. Van dat soort dingen kon ik altijd heel blij en gelukkig worden. Maar ja, ik werd ouder en iedereen vond dat ik eindelijk maar eens volwassen en verstandig moest worden. Dat dagdromen moest ik maar vergeten, zeiden mensen die wat ouder waren dan ik. Ik moest net zo worden als zij zelf, afhankelijk, intellectueel en cynisch. Dat was vroeger. Nu moet ik altijd goed opletten op wat ik zeg. Voor je het weet ben je te radicaal, te liberaal of te fanatiek. Of je wordt op straat tegengehouden door iemand die van alles van je wil weten. Alsjeblieft meneer, zet uw handtekening even, zeggen ze dan. Je ziet eruit als een respectabel, acceptabel en aimabel man. Nu, ik loop liever door als iemand dat soort woorden uitspreekt. Weet je, 's nachts, als iedereen slaapt, lig ik nog wel eens te woelen. Allerlei vragen spoken dan door mijn hoofd. Vragen die een eenvoudig man als ik eigenlijk boven de pet gaan. Was er maar iemand die me kan vertellen wat ik nu eigenlijk weet van de wereld? Of beter nog, iemand die mij kan zeggen wie ik nu werkelijk ben? Het lijkt zo'n logische vraag, maar ja, wat is er in dit leven nu eigenlijk echt logisch? The Logical Song, Supertramp.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stadsintruiden heeft het terras van bakkerij Van Grootloon op het Heilig Hartplein volledig laten ontruimen. Dat gebeurde na verschillende waarschuwingen rond overtredingen van terrasregels. De terrasspullen ligt ter bewaring in het Truinse Stadshuis.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: De dood van de 7-jarige Hamza maakte diepe indruk in Merchtem. Op sociale media roepen mensen op om donderdag een stille optocht te houden ter ere van de jongen die onder tragische omstandigheden om het leven kwam. Intussen zijn 3 verdachten aangehouden in het gerechtelijk onderzoek. Aan het knooppunt Machelen van de E19-R0 wordt van maandag af extra verkeershinder verwacht. Er wordt onderhoud uitgevoerd op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Die werken lopen naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 wordt ter hoogte van Rumst ook hinder verwacht door andere werk.
1: In Antwerpen is de restauratie van de historische daken van het Noordpershuis aan de Kattendijkdok Oostkaai gestart. Het gebouw staat aan het eilandje. De werken zijn nodig om dit stuk waardevol industrieel erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. De restauratie loopt tot het najaar van 2027. Intussen wordt gezocht naar een nieuwe bestemming.
4: De oorlogsmonumenten in alle deelgemeenten van Glapbeek worden grondig opgeknapt. De provincie Vlaams-Brabant heeft daarvoor een subsidie van €5.000 goedgekeurd, de helft van de geraamde kostprijs. De renovatiewerken starten na de zomer en moeten tegen 11 november 2027 klaar zijn.
1: Door de aanhoudende droogte en hitte zijn fruittelers in Limburg druk in de weer om hun plantages te beregenen. Vooral jonge fruitbomen hebben nu nood aan extra water. Oudere fruitbomen kunnen beter tegen de hitte, maar ook zij snakken naar water. De droogte en de onzekerheid over de fruitprijzen zorgen voor veel kopzorgen bij telers.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag is het zonnig met in de loop van de namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warm met maxima van 28, 29 tot zelfs 37 graden. Lokaal kan het zelfs nog een graadje heter worden. De wind is meestal zwak uit de veranderlijke richting. In de namiddag wordt hij vanuit het westen matig.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Het is nog verre toekomstmuziek met een horizon 2035. Maar AZ Rivierenland plant een nieuwe campus rond de N16. Misschien wel in puur Sint-Amans. Het gemeentebestuur onderzoekt daar twee opties op vraag van AZ Rivierenland. Uitspraken doen over deze nieuwe locaties is nog lang voorbarig, zegt algemeen directeur Bart van Bree.

0: kast vervangen
1: door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Grootbrugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te

0: www.radioommeland.be.
1: www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
2: Zondag vieren de Antwerpenaars op Linkeroever de officiële opening van Ringpark West. Het eerste meteen ook het grootste van de 6-7 ringparken die de komende jaren in het kader van het Oosterweelverbinding meer leefbaarheid moeten brengen. Naast Slans drukste verkeersader is bijna 4 keer groter dan Rivierenhof.

Romeo loopt te zingen door de donkere nacht. Hij is tot over zijn oren verliefd. Tot grote ergernis van mensen die al slapen, rijmt hij erop los. Hij staat in het licht van een lantaarnpaal en roept met luide stem: "Hey schat, jij en ik, wat dacht je ervan?" Juliet hoort Romeo, maar roept dat hij zich stil moet houden. Hij staat onder haar raam en ze kijkt hem verbaasd aan. "Wat doe je hier, midden in de nacht? Je maakt de hele straat wakker." Romeo roept: "Juliet, jij hebt mijn hele wereld op zijn kop gezet. Alleen jammer dat je net op het verkeerde moment bent gekomen. Anders had het nog mooi kunnen worden tussen ons. We kwamen allebei uit een slechte buurt. Je kent dat wel, verkeerde vrienden en een rottig leven. Toch hebben we elkaar gevonden. Misschien wel omdat we dezelfde droom wilden waarmaken. Maar ja, nu het zover is, heb je me gewoon in de steek gelaten. Ach ja, wie valt voor een zilveren ketting is bij een gouden al helemaal verkocht. Jij viel voor elke charmante lach. Maar herinner je nog jouw belofte? Jij zou me steunen door dik en dun. Maar daar is bar weinig van terechtgekomen. Dus, Juliet, luister naar wat ik je wil zeggen. Misschien zijn het niet de goede woorden, maar je weet dat ik het meen. Ik probeer mijn oude leven weer op te pakken, maar ik ga alleen met de verkeerde mensen om. Het enige dat ik nog kan, is jou nog één keer een zoen te geven. Als je dat wilt, tenminste. Maar Juliet hoort het niet meer. Ze is verdwenen. Romeo zwerft opnieuw door de donkere nacht tot over zijn oren verliefd. Het laatste wat hij hoort zijn de verwensingen van mensen die proberen te slapen. Romeo en Juliet, The Dire Straits.

Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Ommeland. Naast al die goede, leuke classics hebben we ook heel wat regio-nieuws. En we hebben ook een zeer gevarieerde activiteit.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
4: Op een recyclageplaats voor landbouwvoertuigen en materiaal langs de Ieperse Steenweg in Wome, Diksmeide, is woensdagmiddag een zware brand uitgebroken. Het vuur vernielde uiteindelijk een terrein van zo'n 500 vierkante meter. De eigenaar sloeg alarm nadat een vonkje tijdens laswerken oversloeg op het gras.
5: Onderzoekers van de U Asselt en IMEC hebben een vlinderdunne folie ontwikkeld die onzichtbaar infrarood licht omzet in zichtbaar groen licht. De technologie maakt het mogelijk om met een gewone, goedkope camera, zoals die in je smartphone, te zien wat normaal onzichtbaar blijft. En dat biedt grote kansen voor de land- en tuinbouw, waar het bepalen van de rijpheid van fruit nu nog een erg dure zaak is.
4: De Fouconniersmolen in Oordegem bij Leden draaide dinsdag een allerlaatste keer voor de restauratie begon. De molen dateert uit de 19e eeuw en is al bijna 80 jaar een beschermd monument. Maar de laatste restauratie gebeurde meer dan 20 jaar geleden en ondertussen kampt de molen met vochtproblemen.
5: In overleg met het voedselagentschap, het FAVV, roept kippenhouderij Larco BV uit Geel scharreleieren terug. In een van de stallen van de houderij is Salmonella vastgesteld. Het FAVV vraagt om eieren met de betrokken stempelcodes terug te brengen naar de winkel of het verkooppunt. Wie besmette eieren consumeert kan griepsymptomen krijgen.
3: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag is het zonnig met in de loop van de namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warm met maximaal van 28, 29 tot zelfs 37 graden. Lokaal kan het zelfs nog een graadje heter worden. De wind is meestal zwak uit de veranderlijke richting en de namiddag wordt vanuit het westen matig.
3: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Thijs in Oostkamp en Brugge. Welkom vrienden, dit is het ochtendblok met Rick. Ik heb voor jou heel veel goede classics klaarstaan. En uiteraard zo nu en dan een hit uit de hitparade.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Salk Turbo Task Force heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen in Limburg. Maar hoe lang kan het nog? Want Europese steun, waarop heel veel projecten rekenen, staat momenteel onder druk.

Uiteraard, er is hier heel veel te doen. En je vindt een aantal van die evenementen op de evenementenkalender van de stad Brugge. En die vind je op de website brugge.be. Klik daar op vrije tijd en dan evenementen.

Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen noemt Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaanfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
0: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

Dag schat, komt deze brief als een verrassing? Ik kan het me wel voorstellen. Volgens mij zit je nu aan een kopje koffie terwijl je je nog eens lekker uitrekt. Maar ik schrijf deze brief om je te laten weten dat ik binnenkort weer thuis kom. Dat klinkt ook voor mij wat raar en onwennig, dat weet ik. Daarom vraag ik me af of je onderhand wat anders over me bent gaan denken. Maar luister, nu ik jouw kant weer opkom, moet je me maar geloven dat ik alles weer op een rijtje heb. Tenminste, in mijn hoofd is alles weer in orde. Alleen moet ik nu dat gebroken hart weer aan elkaar zien te lijmen. Ondertussen ben ik wel zenuwachtig. Dat is misschien wel logisch, want ik weet niet hoe je nu over me denkt. Ik voel me soms net een zwerfhondje in de sneeuw, dat voor de deur zit te wachten tot hij weer naar binnen mag. Als we elkaar straks weer zien, zal het weer zijn zoals die eerste keer. We zijn weer vreemden voor elkaar, die misschien wel uit elkaar zijn gegroeid. En net als de eerste keer zal ik daar weer met knikkende knieën staan bij je terwijl ik aanklop. Maar dan is er geen weg meer terug. Dus, wat ik eigenlijk zou willen weten, hoe kijk je nu eigenlijk tegen me aan? Zie je me als een boeman, omdat ik je lelijk heb laten zitten, of zul je me met open armen ontvangen als ik weer bij je aanklop? Ik kan haast niet wachten. We gaan luisteren naar Alice Cooper. How you gonna see me now?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De politiezone Rivierenland heeft op verschillende plaatsen alcohol- en drugscontroles gehouden. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Twee van hen kwamen nog terug van Tomorrowland.

0: Radio Ommeland, een nieuw geluid voor de regio. Welkom op 104.9 Oostkamp en Brugge. We hebben de leukste classics voor jou. En we hebben ook een zeer fijne website. Loop even langs op radioommeland.be en lees en leer meer over ons.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou,

0: 020 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via Bechamel. En vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
0: Het stadsbestuur van Halen herhaalt dat er een zwemverbod geldt voor de visvijver aan Panhoven in Loksbergen. De stad kreeg de afgelopen tijd enkele meldingen dat er verschillende zwemmers waren die in de vijver verkoeling kwamen zoeken. Nu zijn er dranghekken en verbodsborden geplaatst. De vijver is een oude kleiput. Er werd vroeger klei gewonnen voor baksteenfabrieken. Later is de vijver ingericht als visvijver.
7: De forelput in Meerdonk in Sint-Gilles-Waas is vrij van blauwalgen E. coli-bacteriën. Daarmee kan het proefproject Open Waterzwemmen donderdag zeker van start gaan. De gemeente blijft het water wel dagelijks opvolgen tijdens de proefperiode.
0: Het voormalige provincieraadsgebouw in de Hasseltse Lombardstraat is meer dan 100 jaar oud. Sinds 1980 is het ook een beschermd monument. Na meer dan een eeuw worden er nu dringende renovatiewerken uitgevoerd, zo meldt het Belang van Limburg. Onder meer het dak moet worden vervangen om vochtproblemen te voorkomen. Het ontwerp voor het voormalige provincieraadsgebouw is van de Brusselse architect Paul Setenois. Het gebouw dateert van het begin van de 20e eeuw en heeft een eclectische stijl.
7: Schepen Josse Verdegem van NVA stopt op 1 september als schepen van Evergem om voltijds aan de slag te gaan als wiskundeleerkracht in Sint-Bavo in Gent, de school waar hij zelf school liep. Hij verlaat ook de gemeenteraad. Truidenhof van NVA volgt hem op als schep.
6: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Vandaag is het zonnig met in de loop van de namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warm met maximaal van 28, 29 tot zelfs 37 graden. Lokaal kan het zelfs nog een graadje heter worden. De wind is meestal zwak uit de veranderlijke richting en de namiddag wordt hij vanuit het westen matig.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Brugge en Oostkamp genieten elke dag weer van de leukste classics via dit fijne station. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM en online via radioommeland.be. Dit is het ochtendblok met Rick.
1: Stadsradio, nieuwsflits.
2: De directe omgeving van de Grote Markt in Herentals was de verzamelplaats voor een heel uiteenlopend publiek. Want dan vond de vierde editie van het technofestival Concrete plaats. Terwijl de negende zomerbeurs verzamelaars van Elvis en more rock'n'roll liefhebbers bekoort.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 34 47 69. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 9 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs. Een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De aanhoudende hitte doet aardappelen boeren wanhopen. Zeker nu ook de laatste buffers opdrogen. Twee boeren zien aan de taalgrens over te steken op zoek naar water. Maar met hoge kosten tot gevolg. Ook ik wil lange dikke fritten op mijn bord. Ze zijn de trots van de Belgenland. Maar dit jaar wordt helaas geen groot frietjaar.
0: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Metalfestival Alcatraz draaide op volle toeren. De burgemeester Ruud van den Bergen waagde zich ook aan een testritje op de Death Ride. Heel leuk, maar als scoutie mocht het voor mij zelfs wat sneller en stijler gaan, zegt hij.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Bij een aanrijding met de kusttram in Blankenbergen is een man van 87 ernstig gewond geraakt. De man zat vast tussen de tram en een metalen afsluiting. De passagiers op de tram moesten geëvacueerd worden.
6: Op de Albert Tweelaan in Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigde de lokale politie Brussel, hoofdstad Elsene. De politie werd maandagavond rond middernacht opgeroepen na een melding van personen die met messen waren gewapend op de Koning Albert Tweelaan.
7: Op de weg tussen Hooglede en Kortemark is woensdag voormiddag een 41-jarige fietser uit Roeselare zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij botste met zijn speedpedelec tegen een auto. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Op het moment dat de auto vertrok, knalde een fietser op een speedpedelec die vanuit de richting van Hooglede kwam. De man werd met de mughelie overgebracht naar het AZ Delta.
6: De zaak Dutroux heeft volgens kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaanses de opvoedingsstijl van veel ouders in ons land veranderd. Er worden sindsdien angstiger opgevoed, maar in feite ook veel alerter, veel realistischer. Volgens hem zijn ouders toen definitief hun naïviteit kwijtgeraakt. Gisteren begon Jeff Vermeire aan zijn EK. De hoogspringer is een van de opvallendste figuren van de selectie. Hij combineert topsport met een leven als aardbeiteler en verschijnt dit najaar ook nog eens in Boer zoekt vrouw.
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag is het zonnig met in de loop van de namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warm met maxima van 28, 29 tot zelfs 37 graden. Lokaal kan het zelfs nog een graadje heter worden. De wind is meestal zwak uit de veranderlijke richting. In de namiddag wordt hij vanuit het westen matig.

Dus jij bent nieuw hier, dat dacht ik al, want ik had je nog niet eerder gezien. Dan kan ik me voorstellen dat je wel zin hebt in een verzetje. Even wat nieuwe mensen leren zetje. Even wat nieuwe mensen leren kennen. Nu, daar heb ik een goed middeltje voor dat bij jou.

naar de plekken in deze stad waar het allemaal gebeurt, gewoon voor een verzetje. En als dan aan het einde van de nacht de duisternis weer op je wacht en jij de straat weer op moet, dan kun je er in ieder geval weer even tegen. Van de schijnwerpers naar de neonstraatverlichting is een klein stapje. De koude straten leiden je naar huis toe, waar je tegen de ochtend aankomt, leeg en uitgeput. Maar je weet dat je vanavond weer van voren af aan kunt beginnen. Opnieuw de somberheid en de grauwheid verdrijven door wat vrolijkheid. Dus kom, ga met me mee als we samen gaan dansen in de stad. Gewoon om een beetje lol te hebben vanavond. Dancing in the City, gebracht door Marshall en Hayne.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Vlaanderen krijgt de trend maar moeilijk gekeerd. Vorig jaar verdween opnieuw 100 of 189,3 hectare bosgoed voor 265 voetbalvelden. De helft van het gekapte bos lag in de provincie Antwerpen. Een kwart zelfs in de stad Antwerpen.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Glasman zit je goed. Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs. Een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Meerdere mariniers aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln zouden de laatste maanden overboord zijn gesprongen of pogingen hebben ondernomen om dat te doen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Familieleden maken zich zorgen over de mentale gezondheid van de militairen. Ondertussen eisen politici in Washington verduidelijking over de levensomstandigheden aan boord.

elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Sporting Hasselt heeft een externe investeerder beet. Niemand minder dan ex-Rode Duivel Dries Mertens stapt aan boord bij de Spor. Hoeveel Mertens in de Hasseltse club stopt, is niet geweten. Ik was snel overtuigd, zei de man uit Leuven. De ex-Rode Duivel investeert zo in Sporting Hasselt, de club van Rick Verheijen en Sam Kerkhofs.

Ik weet ook niet hoe het nu zo is gekomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd, waarbij er iets is losgekomen bij me van binnen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij de herinnering aan hoe het vroeger was. Ik verloor langzaam de controle over mezelf. En voor ik het wist, was dat verlangen naar vroeger met me aan de haal gegaan. Ik kon er niets aan doen. Als je maar weet dat ik je geen pijn heb willen doen. Echt niet. Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Ik weet niet wat het is geweest. Misschien mijn onzekerheid. Waar ik nu eenmaal aan leid. Misschien was ik wel onzeker over ons. Misschien was ik wel bang dat je niet meer van me hield. Alleen de gedachten al bezorgen me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik op zoek ging naar dingen die je voor mij verborg. Ik probeerde iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets, want jij had niets voor mij te verbergen. Ik was juist degene die iets op te biechten had. En dat heb ik nu gedaan. Ik heb je geen pijn willen doen, geloof me. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is dat ik nu eenmaal jaloers ben aangelegd. Jaloers dat jij iets met iemand anders zou hebben. Waardoor ik mezelf ook weer heb laten gaan. Ik ben nu eenmaal erg jaloers aangelegd. Jealous Guy, gebracht door Roxy Music.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liebert haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liebert uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: In de Eugène Toussaintstraat in Jette is onlangs rond 9 uur 's ochtends een vrachtwagen tegen de voetgangers- en fietsenbrug gereden. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de vrachtwagen liep wel wat schade op. Het ongeval gebeurde ter hoogte van atelier 34-0. De vrachtwagen schatte de hoogte van zijn oplegger niet goed in, waardoor hij niet onder de brug paste en er tegen reed.
5: Suikerrock ging zondag zijn derde en laatste dag in na twee uitverkochte dagen. Organisator Walter Kestes is tevreden over het verloop van het festival. De medische dienst voerde sinds de start 174 verzorgingen uit, waarvan een kwart hittegerelateerd. Volgend jaar viert het festival zijn 40ste verjaardag.

heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Stads Radio Nieuwsflits.
1: Het agentschap Wegen en Verkeer start met onderhoudswerken op de E19 ter hoogte van Roemst, met een gewijzigde omleidingsroute als gevolg van de beschadigde brug in Mechelen. Het AWV vernieuwt deze zomer het wegdek richting Brussel ter hoogte van Mechelen en Roemst over een afstand van in totaal 12 kilometer. De werken in Mechelen zitten erop, die in Roemst vinden plaats van 10 tot en met 21 augustus.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
1: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 11 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs. Een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbranden te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA BE.

als je houdt van de grootzitsallertijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De ogen van de Belgische kijkers waren in het Hinkstappenfinale vooral op Ilona Matson gericht, maar het was die andere Belgische, Celia Guisse, die verbaasde. Fenomenale 14,46 meter was goed voor zilver. Matson werd vierde.

Het is 1975. De Engelse zanger Steve zit met de handen in elkaar. Net voordat hij zou beginnen aan de opname van een nieuwe plaat, heeft zijn hele band ontslag genomen. Je bekijkt het maar met je nieuwe plaat, hadden ze tegen hem gezegd. We houden ermee op. Jij trekt veel te veel aandacht naar je toe. Jaloerse bandleden dus, en daarom zijn ze opgestapt. Maar ja, wat moet Steve nu? Hij weet dat hij al snel een nieuwe band bij elkaar moet zoeken. Wel onder dezelfde naam, maar met nieuwe mensen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat nog moeilijker is, om nieuwe liedjes te maken. Want de nummers die hij al had, kunnen zo de prullenbak in. Steve is nog boos als hij achter zijn piano gaat zitten om wat nieuwe ideeën op te doen. Hij mompelt wat voor zich uit en af en toe vloekt hij ook nog op zijn oude bandmaatjes. Nu, ik zal jullie eens wat laten zien, denkt hij bij zichzelf. Ik zal ervoor zorgen dat die nieuwe band zo ongelooflijk goed gaat worden dat jullie het nakijken hebben. Kom dan nog maar weer eens langs, dan kan ik jullie eens recht in het gezicht uitlachen. Terwijl hij dat in zichzelf zegt, krijgt hij een idee. Waarom die boosheid niet omzetten in een liedje? Snel zet Steve de woorden op papier en bedenkt er een melodie bij. Het wordt een boos liedje, maar Steve zingt het vriendelijk. Mijn ex-bandleden weten wel dat ik over hen zal zingen, denkt hij bij zichzelf. Als het nummer af is, krijgt Steve de ultieme wraak. Het wordt namelijk een dikke nummer 1 hit. Dankzij Make Me Smile, Come Up en See Me heeft Steve Harley van Cockney Rebel nog altijd alle reden om zijn collega's recht in het gezicht uit te lachen. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.

0: Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio, Nieuwsflits.
1: Asiat Park, de stad Vilvoorde en Engie starten deze zomer de uitbreidingen en de voorbereidingen voor de meest ambitieuze editie van het Koeltorenproject. In het voorjaar van 2027 zal op de iconische Koeltorens langs de Zenne een kortfilm over Vilvoorde worden geprojecteerd. Opvallend is dat de film mee wordt gemaakt door de inwoners van de stad. Die kunnen meewerken als acteur, scenarist of op een andere creatieve manier.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Jumdeck Euroshop. Met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51. Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Het regionale nieuws.
1: Het Koninklijk Legermuseum in Brussel opent woensdagavond uitzonderlijk de triomfboog in het Jubelpark voor de zonsverduistering. Tickets gingen woensdag vanaf 9 uur in de verkoop. Door de beperkte capaciteit van het terras was er slechts plaats voor 40 eclipse-kijkers.
4: De knijtplaag die Schellebellen jarenlang teisterde is grotendeels onder controle. De gemeente Wichelen, waarvan Schellebellen een deelgemeente is, zegt dat de overlast sterk is afgenomen dankzij een combinatie van maatregelen en toegenomen zwaluwpopulatie. Dit jaar ontving het lokaal bestuur nog maar één klacht.
1: Deze zomer sloot zowel het Gamma-filiaal in Anderlecht als dat van in Ukkel de deuren. Dat bevestigt het Nederlands bedrijf dat verwijst naar bedrijfseconomische redenen. De Brusselse doe-het-zelvers moeten het sinds deze zomer met twee vertrouwde adresjes minder doen. Dus Intergamma, de organisatie achter de bouwartikelen en marktketen, geeft als oorzaak bedrijfseconomische redenen aan. Voor verdere toelichting onthoudt het zich. De korte termijn staat er geen terugkeer van Gamma naar het Brussels gewest gepland.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De charmante villa Le Tournesol op de Zeedijk in De Pannen, gebouwd tussen 1902 en 1904, met haar typische zonnebloemenmotieven, zal begin 27 afgebroken worden. De plaats komt om gebouw voor 9 verdiepingen met evenveel appartementen.
1: Radio Ommeland.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herkderstad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!
1: De heerlijkste en lekkerste.

0: blauwe bessen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
6: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
7: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

kan je gezicht nog niet meteen herkennen, maar ik kan nauwelijks meer wachten om je te zien en te voelen. Het wordt steeds moeilijker om het te beheersen en door de hitte en de drukte om me heen krijg ik het alleen maar warmer en benauwder. Mijn hartslag neemt toe en ik sla tilt. Ik denk niet dat ik nog te stoppen ben. Als dit nog langer duurt, dan zal ik hulp moeten zoeken. Op deze manier wordt het allemaal veel te zwaar voor me. Ik weet ook wel dat ik je niet voor mezelf kan houden, maar toch zul je er altijd voor me zijn. Je luistert immers naar me op momenten dat ik dat wil en je geeft onvoorwaardelijk om me. Maar kun je me ook beloven dat je voor altijd bij me blijft? Je gaat toch niet weer weg? En je hoeft je geen zorgen te maken dat ik je ooit pijn zal doen, al kost me dat best moeite. De grond wordt me nu langzaam maar zeker te heet onder mijn voeten. Ik kan me nauwelijks nog inhouden. Mijn ogen branden en mijn lichaam begint te trillen. Zeg alsjeblieft niet dat ik nu moet stoppen, maar verlos me uit mijn lijden. Dan zal ik jou ook geen pijn doen. Ondanks dat het ook niet mee zal vallen. Ik weet dat je er altijd voor me zal zijn. Ook al voelt het alsof je me plaagt en me zelfs een beetje vernedert met je gedrag. Ik kan niet meer zonder je. Ik sla tilt en ben ondertussen niet meer tegen te houden. Zeg dus alsjeblieft niet dat je bij me weggaat, want dat maakt alles alleen nog maar ingewikkelder. Je bent namelijk als een moeder voor me. Mama, Genesis.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Er is geen vuurwerk als afsluiter van de zomerkermis in de gemeente Hammen. Op 15 juli besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen om vuurwerk en spektakels tijdelijk te verbieden in de provincie, aldus de burgemeester. Tijdens een nieuw overleg is de situatie opnieuw geëvalueerd. Gezien de aanhoudende droogte en de weersvoorspellingen blijven de maatregelen voorlopig van kracht.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland.

0: weet niets. Elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Met muziek uit het gouden verleden. Denise van Kalmberg en Sandra Krabbe hebben opnieuw 50 waardebonnen geschonken aan het OCMW van Vilvoorde. In aanloop naar het nieuwe schooljaar zal met de bonnen ter waarde van €50 het stuk schoenen gekocht worden voor kwetsbare gezinnen met kinderen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Radio Ommeland.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Het dierenreddingsteam DRT van Brandweer Westhoek heeft een van de meest bizarre interventies ooit achter de rug. Een dikbulkoe van 650 kilo was in een regenput gevallen door een mangat van amper 60 centimeter breed. Desondanks kon de koe met een lier omhoog worden gehaald. Zoiets hadden we toch nog niet gezien, zeggen ze daar.
7: Advocaten reageren verontwaardigd op de beslissing om bij de rechtbank in Antwerpen alle stukken en conclusies voor strafdossiers weer op papier binnen te brengen bij de griffie. Tot nu toe mocht het ook digitaal en printte de griffie alles uit. Maar dat is te veel werk en te duur geworden. 20 jaar terug in de tijd dicht zegt ze alles over de werking van justitie momenteel. Zo reageert strafpleiter Walter Damen.
6: In Aalst zal er de komende dagen en weken een opvallende stoel opduiken. Op verschillende zitbanken in de stad zullen ook QR-codes te zien zijn. Het is een actie van de organisatie Homestart, die gezinnen helpt. Ze krijgen zoveel aanvragen dat ze nieuwe gezinsbuddies zoeken om wekelijks bij gezinnen langs te gaan in Aalst.
7: Heel wat Limburgers hebben de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Omstreeks 13 over 8 bereikte die haar hoogtepunt, toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnteril van Waterschij. Daar kwamen meer dan 10.000 mensen samen om naar de verduisterde zon te kijken.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Deze namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warme temperaturen van 28 tot zelfs 37 graden. Vanavond is het licht bewolkt en warm. Vannacht verschijnen er vanuit Frankrijk stil aan wat wolkenvelden. Met op het einde van de nacht kans op een lokale bui. Eventueel met de onweerachtig karakter. Minima tussen 16 en 22 graden.
10: Ladies and gentlemen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Nissan 2.0 floreert weer als nooit tevoren. Wim en Kelly heropenden het bekende Brugse fondue-huisje op een steenworp van de Koepere. Verwacht je vooral aan lekkere fondue, maar ook klassieke gerechten en heel veel sfeer en gezelligheid.

0: Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.

0: Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Radio Ommeland. Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 39e editie van Suikerrock kan een groot succes genoemd worden. Het was een warme editie, letterlijk en figuurlijk. Want naast de muzikale hoogtepunten zijn gezelligheid en samenhorigheid de sterrenkaders van het 10e festival. De organisatie kijkt al uit naar de jubileumeditie van volgend jaar.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: Radio Nieuwsflits.
1: In de Pater Damiaanstraat in de Brusselse gemeente Everen heeft zich een ontploffing voorgedaan aan een woning. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Bij de explosie vielen geen gewonden, maar één persoon was wel in shock en moest ter plaatse verzorgd worden. De gevel en de voordeur van het gebouw waar de explosie plaatsvond raakten beschadigd.

0: de klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Anderlecht gaat Europa in, zoveel is zeker na de kwalificatie voor de Europa League play-offs. In een zinderende lotto-park klopte paarswit Pauk. Met Anderlecht van het Kazachse Kairat Almaty, dan wacht de league-fase van de Europa League. Anders wordt het de Conference League.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
2: Wie lang wandelt op heet asfalt riskeert een felle rode uitslag op de benen. Heel wat mensen die trainen voor de dodentocht in Bornem klagen over het fenomeen op sociale media. Door de stralingswarmte raken de benen oververhit, cellen sterven af en bloedvaten zetten uit, verklaart dermatoloog Thomas Masselis. Draag een luchtige lange broek is zijn advies.
5: In de duinen van Kokzijde, op het strand van Oostende en op de pier in Blankenbergen hebben tienduizenden mensen naar de zonsverduistering gekeken. Met een vrij en open zicht op het westen was de kust de ideale plek om het uitzonderlijke natuurfenomeen te zien. Maar ook op andere plekken in West-Vlaanderen troepten mensen samen. Door de aanhoudende droogte schakelen meer bedrijven in de Gentse fusiehaven over op vrachtwagens om goederen te vervoeren. Het vervoer via het water gaat trager nu de sluizen in Terneuzen vaker stremmen. Dat betekent dat schepen daar moeten aanschuiven om samen door de sluizen richting Gent te varen. De haven probeert zo het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt nu 3 keer hoger dan normaal.
4: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Deze namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warme temperaturen van 28 tot zelfs 37 graden. Vanavond is het licht bewolkt en warm. Vannacht verschijnen er vanuit Frankrijk stil aan wat wolkenvelden. Met op het einde van de nacht kans op een lokale bui. Eventueel met de onverwachte karakter. Minima tussen 16 en 22 graden.

Het is een mooie ochtend. Zo'n ochtend zoals je die in oude films van Humphrey Bogart zag. Zonnig, nog net niet warm genoeg. Je loopt rond in een land waar de tijd heeft stilgestaan. Je bekijkt de wereld van onder je zonnehoed. Als een ouderwetse detective uit een zwart-wit film die een moord onderzoekt, neem je alles wat je ziet in je op. Dan zie je haar plotseling tevoorschijn komen. Ze wandelt in een lichte zomerjurk en kijkt jou alleen maar aan. Als je haar wilt aanspreken, kapt ze meteen af. Vraag maar niet, zegt ze. Als je soms wil weten waar ik vandaan kom, hou het er maar op dat ik van een plek hier ver vandaan kom. Je neemt niet eens de moeite om nog meer vragen te stellen, omdat je weet dat ze die toch niet beantwoordt. Het enige dat je wil is dat je samen met haar deze nu al broeierige dag gaat doorbrengen. Als je even later stevig gearmd verder loopt, moet je je staande zien te houden naast zo'n vrouw als zij. Je weet haast niet meer waar je bent. Even later nemen ze mee naar een drukke markt, waar ze bij een mooi betegelde muur een deur vindt. Ze zegt niets, maar laat jou naar binnen gaan. Weg van de drukte, weg van het hete zonlicht. In de duisternis achter de deur kijkt ze je koeltjes aan, maar haar ogen zijn zo warm als de maan in de zee verschijnt. Je ruikt haar parfum, waardoor je hoofd op hol slaat. Je wil weten welke verrassingen ze voor je in petto heeft, daar achter die mysterieuze deur. Als de morgen weer is aangebroken en jij nog steeds bij haar bent, is de rest van je reisgezelschap al vertrokken. Je bent te laat om nog een plekje in de bus te bemachtigen, zodat je achter moet blijven. Maar met het ritme van de afgelopen nacht nog in je hoofd, denk je er ook helemaal niet aan om weg te gaan. Want het enige dat je wilt is bij haar blijven. Bij die mysterieuze, coole vrouw. De vrouw die jou met haar klauwen in haar macht heeft. Als een kat heeft ze haar prooi besprongen. Zolang je bij haar bent, is het voor jou het jaar van de kat. The Year of the Cat, Al Stewart.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Glasman zit je goed.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
7: Het is nu 2 uur.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Een Duitse mensenrechtenorganisatie wil voor de rechter een verbod afdwingen op de verkoop van slimme brillen van technologieconcern Meta. Het gaat om het type Wayfarer Gen 2 brillen. Die kunnen volgens de NGO filmen en opnames maken terwijl ze amper te onderscheiden zijn van gewone brillen of zonnebrillen. Ook in andere Europese landen groeit de ongerustheid.

0: de hele tijd in het kookboek. Hij vraagt heel lief, maar schatje, waarom lees je toch zoveel in het kookboek? Zij antwoordt, kan jij mij misschien vertellen hoe ik de was moet koken? Nee, zei mama geërgerd. Voor de derde keer, je krijgt geen confituur meer. Dat is goed, merkte Jantje wat gelaten op. Maar ik snap niet waarom papa altijd beweert dat je altijd van gedachten verandert, mama. Ik kan het nog steeds niet geloven dat je in het ziekenhuis ligt, begint Nick op het bezoekuur tegen Lucien. Gisteravond zag ik je nog uitbundig dansen met die mooie blonde vrouw. Ja, antwoordt Lucien, dat zag mijn vrouw ook.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een verkeersongeval op de E40 in Aalst, waarbij twee vrachtwagens met slachtafval betrokken waren, stonden woensdag heel wat automobilisten vast in de file. Het Rode Kruis Oost-Vlaanderen kwam daarom ter plaatse om waterbedeling te voorzien aan de getroffen bestuurders.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke van Les Engagés herbevestigt 1 oktober als deadline om tot een politiek akkoord over de vliegroutes te komen. Hij reageert op de jongste klacht van burgers uit de regio rond Dilbeek.
6: Het familiefestival in Bredene, dat zou plaatsvinden op 22 augustus, is afgelast. Dat laat de organisator weten. Hij kon maar 1300 tickets verkopen, maar er waren er wel 8000 nodig om bij de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee.
4: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Radio Nieuwsflits.
1: De zomerschool is weer opgestart in Lübeck. Dit jaar zijn er opvallend meer deelnemers dan de voorbije jaren. Twee weken lang, van 3 tot 14 augustus, frissen leerlingen op speelse manier hun kennis op tijdens de 7e editie van de zomerschool in Lübeck.
0: De grootste hit
2: aller
0: tijden.
2: Rock and roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
3: Rock and roll dreams come through.
0: 104.9 FM.

0: extreme droogte en de warmte veroorzaken niet overal problemen. De IJzerbrug over overstromingen of vooroverstromingen sinds de historische overlast in 2023 breekt nu recreatierecords. Ons beste seizoen ooit, zegt Paul van Nevel, de man die 30 jaar geleden Buitenbeentje oprichtte, vreest er geen te lage pijlen of blauw algen.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekkere huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 3:00.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de derde dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Politiezone Rivierenland heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de Europese Flitsmarathon. Totaal reden 187 bestuurders te snel. Er waren voornamelijk controles in de zone 30 en op enkele plaatsen ook in de bebouwde kom.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Op vele plaatsen in de wereld heerst aanhoudende hitte en woede, verschillende bos- en natuurbranden. Ook in Engeland, Midden-Engeland, staan nu verschillende huizen in brand door een grote grasbrand.
1: No commercials, more fun.
2: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
2: De grootste.

0: blauwe bes.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: Een groot deel van de Vlaamse Ardennen kampte op dinsdag met een stroompanne. Netbeheerder Elia zegt dat alles tegen middernacht was opgelost. Onder meer de gemeenten Kruisem, Markedal, Horebeke en Zwalm zaten zonder stroom.
4: De vreugde in het Belgische kamp was groot. Roos van Otterdijk heeft in ons land een eerste hoogtepunt bezorgd op het EK zwemmen met haar zilveren plak. Ook haar trainer Mark Faber is opgetogen met het record en de progressie die van Otterdijk blijft maken. Ze duikt in het bad, tikt af en heeft er lol in, aldus de Nederlander die ook de zilveren tactiek doet. Er worden nog extra aanpassingen gedaan aan het stadion van STVV. Er worden onder meer netten gehangen om thuis- en bezoekende supporters beter van elkaar te scheiden. Doordat de voormalige tribune van de bezoekende supporters is afgebroken, zitten zij tijdelijk in een andere tribune, vlak naast de thuissupporter.
5: De geplande werken in de Ten Rodelaan in Petegem aan de Leien bij Deinze worden uitgesteld. Vandaag stond een betonstort gepland in de Ten Rodelaan. De dienstomgeving van de stad Deinze laat weten dat de werken worden uitgesteld tot volgende week woensdag. Er wordt een omleiding voorzien via de Herfstlaan en de Krekelstraat, want de straat wordt dan tussen 6 uur 's morgens en 12 uur 's middags afgesloten.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Voel de muziek van de jaren 80 en 90.
2: Radio Ommeland.

0: altijd goed. Wie heeft gezegd dat dat dan moet? Te vaak, te veel, te dicht, te druk.
1: Hey, ik ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroen, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
4: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
7: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 4:00.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Werknemers van een bouwfirma hebben tijdens renovatiewerken aan een gebouw in het Oost-Vlaams Sint-Gilles-Dendermonde een spectaculaire ontdekking gedaan. In een kelder stoten ze op een kist die in een muur was ingemetseld. Daarin lag een enorme hoeveelheid goud, goed voor een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Levensloop Aalst heeft de eerste topstukken van haar gloednieuwe online veiling voorgesteld. De organisatie lanceert meteen twee blikvangers. Gesigneerde wielerstruitjes van de Belgische toppers Thibaut Nijs en Olivier Naassen. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar Stichting Tegen Kanker.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: afspraak.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Wie Jeff Vermeijer wil spreken, heeft meer kans om hem tussen de aardbeien dan op een atletiekpiste te vinden. In Bevel, een deelgemeente van Nijlen, runt hij samen met zijn moeder het familiebedrijf op het veld. Waar naast aardbeien ook rabarber en meloenen geteeld worden.
6: Brussel heeft zondag voor de 718ste keer de meiboom geplant. De boomdrager slaagde erin de beuk om 16:42 rechtop te zetten op het kruispunt van de Boekstraat en de Zandstraat. Ruim voor de deadline van 17 uur. Honderden toeschouwers applaudisseerden. Dries de Bond heeft de 75ste editie van de Heusdenkoers gewonnen. Een profwedstrijd die bekend staat als het officieuze wereldkampioenschap der kermiskoersen. De 35-jarige renner was na 21 ronden van 8,15 kilometer de snelste in een sprint met 9 vluchters. Gilles Gelders eindigde als tweede, Jentel van de Velde als derde. Ondanks de aangekondigde hoge temperaturen wordt de dodentocht die vrijdagavond in Bornem start niet ingekort. De deelnemers leggen ook dit jaar de volledige 100 kilometer af. Dat is dinsdagavond beslist tijdens een veiligheidsoverleg. De truckshow Bekkenvoort vierde vorig weekend zijn 40ste editie. Voor bouwbedrijf Hendricks was het een bijzonder jubileum. Het bedrijf was er al elk jaar bij. De show draait niet om blinkend metaal of krachtige motoren, maar wel om het samenbrengen van mensen die er elk jaar opnieuw naar uitkijken, zegt zaakvoerder Steven Hendricks.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Deze namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warme temperaturen van 28 tot zelfs 37 graden. Vanavond is het licht bewolkt en warm. Vannacht verschijnen er vanuit Frankrijk stil aan wat wolkenvelden. Met op het einde van de nacht kans op een lokale bui. Eventueel met een onweerachtig karakter. Minima tussen 16 en 22 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Groen parlementslid Eva Plateau is misnoegd over de manier waarop Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder de plannen voor de heraanleg van de dienstensteenweg in Kesselo aanpakt. Mee nog zo vrees dat de minister het hele project van de baan wilde schuiven. De schepen Dirk van Sina zegt de gesprekken nog af te wachten.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Meerdere mariniers aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln zouden de laatste maanden overboord zijn gesprongen of pogingen hebben ondernomen om dat te doen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Familieleden maken zich zorgen over de mentale gezondheid van de militairen. Ondertussen eisen politici in Washington verduidelijking over de levensomstandigheden aan boord.

Ik ga op safari met mijn vrouw en mijn schoonmoeder. En op een dag hoor ik 's morgens mijn vrouw gillen. Kom, snel. Er staat een leeuw bij mijn moeder, haar tent. Doe iets. Ik zeg tegen haar, wacht even. Ik wil wel eens zien hoe die leeuw zich hieruit redt. Schoonmoeder heeft besloten een test te doen. Op een mooie zomerse namiddag wandelt ze met haar schoonzoon Frank langs het kanaal. Plots slaat ze zogezegd haar voet om en valt in het kanaal. Frank twijfelt ze in geen seconde en springt haar achterna. De volgende dag staat er voor Frank zijn huis een Peugeot 205 cabriolet met op het dashboard een briefje. Beste Frank, bedankt voor hetgeen je voor mij gedaan hebt. Je schoonmoeder Greta. Een week later is het de beurt aan een andere schoonzoon, Dirk. Greta slaat zogezegd haar voet om en struikelt in het water. Ook Dirk aarzelt geen seconde en redt haar van de verdrinkingsdood. De volgende dag staat ook voor Dirk zijn woning een Peugeot 205 cabrio met een briefje waarop staat: lieve Dirk, bedankt voor hetgeen je voor me gedaan hebt. Je schoonmoeder Greta. De volgende week is haar schoonzoon Bertrand aan de beurt. Weer langs het kanaal gaan ze wandelen, voetje omslaan. En in het water vallen. Nu, Bertrand, die kijkt even naar links en naar

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be. Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
7: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youth, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal 2,28 euro per liter. In het Franse departement Landen heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het leger recruteert voor het eerst op festivals. Defensie stond met een wervingsstand op Suikerrok. Theo Franke wil volgend jaar graag uitbreiden naar andere festivals.
2: Radio Ommeland. 104.9 FM.

je besluit dus genomen. Morgenochtend vroeg vertrek je voor altijd met de eerste trein. Ik zou daar heel koeltjes op kunnen reageren en zeggen dat alles nog steeds dik in orde is en dat ik alleen maar tot ziens tegen je hoef te zeggen, omdat je immers weer terugkomt bij mij. Je hebt je kaartje al gekocht en je koffer is gepakt. Je hebt een flauwe glimlach om je mond. Zo'n glimlach die mensen wel eens vaker hebben als ze nerveus zijn voor een naderend afscheid. Ach ja, zou je kunnen zeggen, zo gaan dingen nu eenmaal in het leven. Maar ja, jij zou dan niet weten dat ik keihard zou staan liegen als ik dat zei. Het is inmiddels ochtend. We zitten samen in een taxi op weg naar het station. We zeggen niets tegen elkaar. Als je later uit de taxi gestapt bent, zie ik je de weg oversteken. Ik zie je misschien wel voor de allerlaatste keer. En terwijl ik het gepiep van de remmen van de trein hoor en het fluitje van de conducteur, weet ik dat jij mij definitief achterlaat. Ik loop weer terug naar de taxi en ik weet dat jij mij hier niet ziet wenen. Want, weet je, eigenlijk wil ik je helemaal niet kwijt. Ik hou gewoon nog veel te veel van je en dat zal niet ophouden. Maar waarom zou ik dat ook willen? Jij hebt de beslissing genomen, niet ik. En ik zal me daar maar bij neer moeten leggen, zeker. Can't stop loving you, Phil Collins.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Sporting Hasselt heeft een externe investeerder beet. Niemand minder dan ex-Rode Duivel Dries Mertens stapt aan boord bij de Spor. Hoeveel Mertens in de Hasseltse club stopt is niet geweten. Ik was snel overtuigd, zei de man uit Leuven. De ex-Rode Duivel investeert zo in Sporting Hasselt, de club van Rick Verheijen en Sam Kerkhofs.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt.

0: De fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist is het deze zomer uitzonderlijk druk. Sowieso krijgen de ziekenhuizen aan de kust tijdens juli en augustus meer patiënten over de vloer. Maar deze zomer zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Het weer speelt een heel belangrijke rol in die drukte, horen.
3: Op de E40 ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor waren twee rijstroken versperd. De hinder duurde enige tijd, want de lading moest eerst worden overgeladen, waarna het voertuig kon rechtgezet worden en getakeld worden. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen.
2: Er geldt sinds woensdag een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en August Plovieplein in Bredene. De maatregel moet overlast voorkomen die het gevolg is van dronkenschap. Het alcoholverbod geldt tot en met 30 september.
4: Het aantal opruimingswerken van de Brusselse brandweer is door hitte zo goed als verdubbeld tegenover vorige zomer. De bomen lijden onder het warme weer en verliezen takken. De brandweer moest al 144 keer uitrukken voor opruimingswerk.
2: Sint-Niklaas neemt maatregelen tegen fout geparkeerde fietsers op de Grote Markt. Daar wordt al maanden een garagepoort van een appartementsgebouw geblokkeerd. De fietsen zijn vaak van cafégangers van horecazaken in de buurt. De stad herkent nu de problematiek en stelt de uitbaters en politie ervan op de hoogte.
1: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Deze namiddag enkele lokale wolken. Het wordt bijzonder warme temperaturen van 28 tot zelfs 37 graden. Vanavond is het licht bewolkt en warm. Vannacht verschijnen er vanuit Frankrijk stil aan wat wolkenvelden. Met op het einde van de nacht kans op een lokale bui. Eventueel met een onweerachtig karakter. Minima tussen 16 en 22 graden.
1: Welkom.
7: This is Billy Joel.
8: Hi, this is Janet Jackson.
9: Hi, this is Sting.
10: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland. I want to fuck.

Welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Vooral Nicole, voordat Nicole Kidman op redelijke jonge leeftijd trouwde met de 5 jaar oudere Tom Cruise, werd ze door mensen gewaarschuwd dat het huwelijk met de filmster mogelijk haar carrière kon kosten. Toch gaf zij daar op het moment niets om, zegt de actrice in een interview met de Britse editie van het tijdschrift Vogue.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Sinds de opening van Brusk in Brugge 3 maanden geleden hebben ruim 50.000 bezoekers de openingstentoonstelling Breedbeeld bezocht. Dat meldt het Musea Brugge. Onder de bezoekers bevonden zich heel wat Bruggelingen, 12.500.
0: Welkom.
2: I'm Fonda de Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De Golden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 43-jarige man uit Turnhout riskeert een celstraf van 30 maanden en een boete voor de invoer en verkoop van cannabis. De Franse douane onderschepte einde mei een pakketje met meer dan 2 kilogram cannabis dat voor de man bestemd zou zijn.
2: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De ogen van de Belgische kijkers waren in het Hinkstap-finale vooral op Ilona Masson gericht. Maar het was die andere Belgische, Célia Guisset, die verbaasde. Een fenomenale 14,46 meter was goed voor zilver. Masson werd 14.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vanaf nu starten de herstellingswerken aan de losliggende betonplaat op de Tremelobaan in Rotselaar, ter hoogte van Sjorgens. Auto's en fietsers zullen beurtelings langs de werf kunnen rijden.
2: Ommeland.
3: Is dat voor regio Brugge?
4: I'll have the address again for you right after the next record.
2: Dit is Radio Ommeland. Ommeland. De

0: Rode Bes, Blauwe Bes.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Het was onlangs 30 jaar geleden dat Marc Dutroux, zijn vrouw Michel Martin en compaan Michel Lelèvre zijn opgepakt na de verdwijning van de toen 14-jarige Laetitia Delay in Bertrie. Speurder Michel Desmoulins kreeg de opdracht om Marc Dutroux te ondervragen. Hij kon het vertrouwen van de psychopaat en dat leidde tot een doorbraak in de zaak die een schokgolf door ons land joeg.
4: Door een gaslek op de Brugse Steenweg in Eeklo was een deel van de Leopoldlaan in Eeklo gedurende de hele namiddag gisteren afgesloten. Men kreeg rond 12:30 een melding binnen van een gaslek op de openbare weg. Fluvius was er werkzaamheden aan het uitvoeren toen er iets moet misgelopen zijn. Ondertussen is de druk afgelaten. Er moeten in de komende dagen wel nog verdere herstellingen gedaan worden.
5: Festivalgangers konden op Suikerrock kennis maken met Defensie. Het is de eerste keer dat het Belgisch leger mensen aanwerft op een festival in Vlaanderen. Minister van Defensie Theo Franke van N-VA kwam langs om het initiatief te ondersteunen en jongeren mee warm te maken voor een militaire carrière. De publieke fruitpluk in Brugge gaat dit jaar niet door. Tussen het Chartreuse Bos en het domein Buisbroek plukken normaal 2000 mensen kilo's appelen en peren tijdens een jaarlijks evenement. Maar door de hitte is er geen fruit genoeg voor de editie van dit jaar.
2: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vanavond is het licht bewolkt en warm. Vannacht verschijnen er vanuit Frankrijk stilaan meer wolkenvelden. En er kan op het einde van de nacht wel een spatje regen vallen. Er kan zelfs een onweer bij te pas komen. Minima tussen de 16 en 22 graden. Morgen wordt het onstabieler met een afwisseling van opklaringen en wolken, waaruit een aantal regen- en onweersbuien kunnen vallen. Het is minder warm met maxima van 24 tot 30 graden.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: De charmante villa Le Tournesol op de Zeedijk in de Pannen, gebouwd tussen 1902 en 1904, met haar typische zonnebloemenmotieven, zal begin 27 afgebroken worden. De plaats komt om gebouw voor 9 verdiepingen met evenveel appartementen. 104.9 FM.

0: Het enige dat ik wil is een beetje lol in mijn leven, hoor ik een man naast me zeggen. Hij zegt het zomaar, zonder reden. Ik ken hem niet eens, maar hij zegt dat hij William heet. Dat zal best, denk ik. Hij ziet eruit alsof hij het liefst Bill of Buddy genoemd wil worden. Zo'n type is het. Maar hij wil dus een beetje plezier hebben in zijn leven. Nu, volgens mij heeft hij dat nog nooit gehad, want hij ziet er heel treurig uit vandaag. We zitten trouwens samen aan het bier op een doorsnee dinsdagmiddag in een café tegenover een wasstraat. Door het raam zie ik brave huisvaders hun auto schoonwassen. Dat kan nog net in mijn lunchpauze, moeten ze gedacht hebben. Kijk ze eens poetsen met hun mooie auto's. Ze moeten opschieten, want zo meteen moeten ze weer naar het kantoor. Zij liever dan Billy en ik. Wij willen niet zo'n saai leven. Geef mij maar een lichte kater in de vroege ochtend, hoor ik Billy zeggen, terwijl hij langzaam het etiket van zijn bierflesje krabt. Snippers laat hij op de bar liggen. Dan steekt hij een lucifer aan, die hij zo lang laat branden dat de vlam zijn duim raakt. Hij blaast het vuur net te laat uit en ik hoor hem naast me vloeken. Ik begin te lachen en ondertussen zie ik een koppel de bar binnenkomen. Ze zien er allebei gevaarlijk gelukkig uit. Zelfs de barman valt het op en hij legt zijn krant er even voor opzij. Ook Billy en ik zien hoe overdreven gelukkig de twee doen. Nee, laat ons maar gewoon een beetje lol hebben, denken we allebei. Geen gedoe over de ware en zo, maar gewoon wat plezier in ons leven. Want is dat niet wat iedereen eigenlijk het liefst wil? All I Wanna Do. Dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Vlaamsmis van Omgeving Jo Baroens wil vanaf juni 27 het aantal vrije zwemzones fors uitbreiden. In Hamme voelt burgemeester Lotte Peters, ook Vlaams parlementslid, zich niet aangesproken om te zwemmen in open water toe te laten in haar gemeente. Open luchtzwembad is een mooi alternatief. Waarom zou je je leven riskeren door te gaan zwemmen, bijvoorbeeld in de Oude Durmen?

0: Showgirls, het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen.

0: 34 47 69. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was een honderdtal mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkte hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zelden was een kerk in Herentals voller dan bij het afscheid van ereburger Pater Christiaan, de Sint-Franciscus van Herentals. Ze kwamen uit binnen- en buitenland om een laatste keer eer te bewijzen aan een man die allerminst een grote redenaar was, maar alleen al door zijn aanwezigheid slaagde hij erin honderden mensen te verbinden.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

groot zit aller tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. In Merchten hebben meer dan 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza, de jongen van 7 die vorige week dood teruggevonden werd in een appartement in het centrum van de gemeente. Hij werd mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Heel veel mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden bloemen, knuffels en kaarsen mee.

0: Voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oostduinkerke.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Welkom, welkom. Dit is jouw classic station.
4: Do you like it?
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.

Er komt een man bij de dokter en die zegt: dokter, u moet me helpen. Ik vergeet alles dadelijk. Zegt de dokter: heeft u dat al lang? Waarop de man zegt: wat? De dokter zegt tegen de echtgenoot: uw vrouw leidt aan een stofwisselingsziekte. Nu snap ik het, roept de echtgenoot. Daarom wil ze elke week nieuwe kleren hebben. De patiënt zegt: ik heb een gespleten persoonlijkheid. De dokter antwoordt: zuster, kunt u even een tweede stoel brengen?

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Jouw thuis is de plek.

tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 8 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt na 2 gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en 2 werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd. Er was 100 mensen aanwezig. In het pand zit een agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met bankfaillissementen. Door de extreme hitte is in heel wat ozonmeetstations in Vlaanderen vanmiddag de risicodrempel opnieuw overschreden. Vooral kinderen, ouderen en mensen met zwakke luchtwegen moeten grote inspanningen mijden en blijven beter binnen. Ook morgen, wanneer de temperaturen wellicht zakken, zal er nog veel ozon in de lucht hangen en blijft het advies gelden. Vanmiddag is, bijna naar gewoonte, ook het dagrecord weer gesneuveld. In Ukkel was vanmiddag al 35,7 graden gemeten. Zo is 14 augustus. Dus meteen ook de warmste dag van het jaar. Net op die warmste dag bereiken de files op de wegen ook een recordomvang. Bovenop de zogeheten vakantiewissel, halfweg een maand van de zomervakantie, gebeurden ook diverse ongevallen in de files die zowel richting Antwerpen, Gent als Brussel voor extra hinder zorgden. Richting kust liep de extra reistijd op tot bijna 2 uur. Mogelijk werkt de hinder hier en daar ook nog na tot voorbij de avondspits. Eerste klassers staan daar in Charleroi, krijgen nu toch een zwaardere straf na de volstrekt uit de hand gelopen Waalse derby eind vorig seizoen. Charleroi won toen met 0-2 in Luik en enkele honderden fans raakten na afloop slaags. Beide clubs zullen nu 1 thuiswedstrijd zonder supporters moeten afwerken met een zwaardere voorwaardelijke straf. Ook is er voor beide teams een boete van €10.000. Eerder kregen ook 3 spelers van Charleroi al een straf. Vanavond nog lang warm en zwoel, mogelijk aan een buitje tegen de ochtend. Daarna zon en wolken met 24 graden aan zee en nog tot 31 in het binnenland. Vooral in de namiddag morgen kan er wat verlossende regen vallen.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: kunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

Wat is het toppunt van discriminatie? Alle plantjes water geven, behalve de Afrikaantjes. Waarom nam Noah slechts 2 exemplaren mee van elke soort? Omdat zijn ark niet verzekerd was voor de derde. Er zijn ontzettend veel restaurants waar je Chinees kunt eten. Maar het helpt niet. Er komen er zelfs nog bij. Ik zou een zelfhulpgroep voor mensen met fobie willen oprichten, maar ik durf niet. Liefde is blind, lingerie is braille.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

geïntegreerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in

0: actie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard. Met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: 10333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Radio Ommeland.
4: Hi there, it's Gloria Gaynor.
5: Hello, I'm Phil Collins.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
10: De grootste hits aller tijden.

0: 104.9 FM.
1: Radio Ommeland.
2: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 10 uur.
1: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlak

0: Bij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 11 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van

0: het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroum, Zand in Oost-Duinkerken. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerken.
2: Welkom.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hello, I'm Phil Collins.
8: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gast.

0: Bisschoten. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Is dat voor regio Brugge?

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de keuken.

0: Plasman zit je goed.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: www.radioommeland.nl

0: Rode bes, blauwe bes. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2:00.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.